De lava viel hij net. Hij hing vol op ijdel en hop in soort of toe. Ik kom vast voor weer. Kangaroo, ik moest die straat.